wijken, Kiki Mickey. Prima Olin, alles wijken, Kiki Mickey. Jammer toen met Oli her, Kiki Mickey. Oli binnen mijn bel, Kiki Mickey. Ketsai uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, praat al gewoon op kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegma zat als alle, Kiki Mickey. Kolen middag in de skala, Kiki Mickey.